Kena meri afin de nerebera iwa ma konfi ibuene remuno ma kondi bara mara femane sondu met en fama wona magali tide 628 93 59 35 anatam fama mara 666 93 59 35 ramu 657 93 59 35 wosigitongo wa femerima na kanafoma wonga wo baba osoko otene odimbo.